0: dit waar ik denk, ik ben normaal weer wel even van de bus aan het hebben. Dus als we dan het gaat aan de organisatie van de zicht, dan kun je het niet uitdoen.
1: Heb je nou een doel dat van de...

0: Right, that's not for something else.
1: Papa,
0: ik heb nog een vraag over elektriciteit, dus dan heb ik nog een vraag over verschillende transmissies in de toekomst. Nu zijn we.
2: Dat is wel een heel belangrijk.
1: Dat is wel een heel belangrijk. Dat is wel een heel belangrijk.